0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dommelshuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient. Kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Een hele goede dag, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. En ik draai die plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. En die plaatje hoeven niet per se in de top 40 te hebben gestaan. Ze kunnen gewoon een tip zijn geweest of zelfs dat niet eens. Gewoon een mooie popplaat die in Nederland niet aansloeg in ieder geval. Zoals die plaat die we zojuist gehoord hebben. Heartbreak Holiday van Harriet uit Engeland. Daar met een geweldige stem, prachtige mooie liedjes, al jaren tippets aan de weg. Breekt door in 2026 in de Verenigde Staten. Maar in Nederland horen we nog steeds niets van Harriet. En ze is giga fantastisch. Heartbreak Holiday hoorden wij. En dit is uit 1980. The Texas Midnight Runners en Gino.

De Dexys, Midnight Runners en Gino in 1980. Muziek uit 2026 van Anna Maria Zimmermann uit Duitsland uiteraard. En dit is Arrivederci, ciao amore.

0: Anna Maria Zimmerman en arrivederci, ciao amore, in september 2026. We gaan terug in de tijd met Elvis Presley.
1: The year 1960.

In transparant Wollaton stereo hoorden wij Stuck on You uit 1960. Mooie tijd terug. Een plaat van Elvis Presley. Ja, dit is een iemand die probeert Elvis Presley te evenaren met zijn Suspicious Meows.

Elvis Presley was dat, met de Catonairs en Suspicious Meows. Nou, oh, leuke plaat. Grappig eigenlijk. Muziek uit 2026 van Hazel Dean. In 2026 versie van Who's Leaving Who.

0: Reprenata en de Del Rons uit 1965 hoorden een prachtige mooie stereo-versie van Tommy. De trein te schrijven is voor Harriet uit Engeland. Met een stem die verdacht wel lijkt op die van Karen Carpenter is dit We've Only Just Begun.
1: Zindy.

0: Laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30, 's middags bij Museum de Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Harriet and You've Got a Friend. Ik ben even vergeten welke cd dat stond, maar het is redelijk recent, meentje, uit 2024 of 2025 komt deze plaat. Trying to Get the Feeling Again, dat was de cd. Het schoot in één keer weer te binnen. Muziek van Ilse de Lange in 2008, dit is So Incredible.

in Ilse de Lange in 2008 en So Incredible. In 1981 was dat. Kwam Kelly Kugelt uit met een CD genaamd Kelly. En hij is de een muzikant van de Electric Light Orchestra. Het zal ook niet verbazen dat een klein beetje ELO achterklinkt. Hier is Am I a Dreamer?

Am I a Dreamer? 1981 van de CD of album Kelly. Ik blijf nog even in 1981. Dat doe ik met Saskia en Zezje. En dit is There's a Song.

Song uit 1981. En daarmee stonden ze in de top 40 in dat jaar. Een plaat waar ik een persoonlijk verhaal bij zit. Van The Cats. Where Have I Been Wrong? Nou, The Cats maakte best wel regelmatig wat melodramatische, klagelijke muziek, om het zo maar te zeggen. Wel mooi, altijd fantastisch mooi gemaakt, maar dat was het dus wel. En daarbij hielp natuurlijk ook het geluid van Piet Veerman daarbij, ook lekker klagelijk. En Where Have I Been Wrong heeft een speciale extra dingetje bij mij, want ik had destijds een singeltje daarvan, waarvan het gaatje net even uit het midden zat. En dan gaat de plaat gaat janken, zoals het heet. Dus het kattengejank, min of meer. The Cats en Where Have I Been Wrong.

Have I Been Wrong? Blijft een mooie plaat uit 1970. Muziek van Anki Bagger. Wat is een name? Wat is er allemaal in de naam? Deze plaat uit 2026. En Light Strikes Back.

Anki Bagger en Light Strikes Back in 2026. Uit 2025 komt deze plaat van Xander en AI. Het is In the Heat of the Night. Alleen, het wordt een beetje lastig meezingen, want ze zingen het in het Pools.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Dekker Radio, Menno Dekker.

0: Kiss the Sky. Dat is weer wat nieuws. Luchtkussen. Ja, hey, dat bestaat ook, een luchtkussen. Jason Derulo had deze hit in 2016. Kiss in the sky. Jawel. Kiss in the sky, yeah. Ben je nou klaar? Oké.
1: 80 is prachtig.
0: Goed. Ga gewoon doorstarten, kan mij het schelen. Alles dorst door elkaar bij Dekker Radio. Met Ben Hartman gaan we verder. Een leuke hit uit 1984. Van de vorige eeuw. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Een lekkere ouwe. I can dream about you.

Wat een geweldenaar. Op zijn gitaar. Carlos Santana hoor je. Oye, como va. Zie je wel? Ik dacht het al. Mel en Typhoon, die komen uit Nederland. En die hadden deze song verleden jaar. Colors. Kleurrijk bij Dekker Radio.

Ik heb een idee. Zullen we naar het strand gaan? Is dat een goed idee? Vamos a la playa. Rigiera had een hele grote hit in 1983. En die hoor je nu bij Dekker Radio.

tekende. Rigera, dat is een hele grote hit in de jaren 80. En Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over chocola. En dan denk ik, ach, ja, dat heb ik laatst gehad. In de studio is het zo warm dat de chocola smelt. Moet je nagaan.

0: zou nou wel een stukje lusten. Eva de Roveren en het verhaal over de chocola die altijd smelt in de dekkenradiostudio.
1: Prison cold in Ancient Ain't You So.
2: You're the cool maids of Salem. Prison cold in Ancient Ain't You So. All right.
0: Zo, even tijd voor Italiaanse les. Adriano Celentano. Zeg mij eens na. Prison cold in Ancient Ain't You So. Niet dat je wat aan hebt, want het is een fantasiewoord, ook in het

0: Het is wat, hè? Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Prize con un angel and jewel. Uit 1973 van Adriano Celentano uit Italië.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Dat kabaal na het half uur. Tot zometeen.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Tamar Harbour. Vraag me af waar dat is. Mary Hopkins zong erover in 1970. Misschien bestaat het helemaal niet meer. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. We hebben er drie achter elkaar. En deze, die begint heel zachtjes. Moet je horen. Ik zal hem wat harder zetten, zo. Ja. En daarna barst het geweld los. Op een mooie manier. Ik heb het over Foreigner. Volgens mij kwamen ze uit Australië, als ik het te goed heb. En Waiting for a Girl Like You. Daarna Jean Valerie met We Got Lost.

excuses voor het ongemak, zullen we maar zeggen. Wat een muziek, zeg. Dit is toch geen muziek meer? Jean Valerie. Jean Valerie. Dat is toch een man? J-E-A. Nou ja, dat zal wel. Who Got Lost? Moet ook overal verstand van hebben. Dan maar. Romantiek. Dat is beter. Bobby Goldsboro. Een grote hit voor hem. Summer, the first time. Op het strand. Met de zon. En de zee. En de meeuwen. Allemaal te beluisteren in Dekker Radio.

terwijl de Rolling Stones wachten op een vriend of vriendin. Gaan we even naar een Nederlands gezelschap. Dat heet de Gebroeders Co. En die zijn op zoek naar een zonnebril. Of zo. Ik weet nog dat die net uitkwam in 2004. Ik vond het wel een grappig plaatje. Luistert!

Tatum. Young Hearts Run Free bij Dekker Radio te luisteren. Waarschijnlijk alleen maar bij Dekker Radio, tussen twee haakjes. Ik heb nog iets klaarstaan van Nederlandse bodem en treintje Little Train Oosterhuis en het Metropoolorkest. Nou, dat gaat goed hoor. Je horen. Do You Know the Way to San Jose? Hun uitvoering. Prachtig gedaan.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saksen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saksen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Paul Polk natuurlijk. Die er mochten zijn. Komt van het dak af van Scheen samen met Peter Koelewijn. En de Celebration Rap terug van de partij op de radio. Maar ook deze plaat in dit geval vandaag weer lekker thuis, hoor. Zo is het toch en niet anders. Vriendelijk welkom. Voltooid verleden tijd. Dit is de Wereld op de Rood.

Maarten Peters. Hij speelde onder andere 2 jaar in de Frank. Een mooie groep, een hele goede groep, deed het ook zelf ook. En even later ging hij spelen in de band van zijn partner, Margriet Eshuis. Dit was een solo met Dance This Night Away. En dit is de Middel Tarot Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Die willen we tellen. Hier is de Police voor jou.

0: hoofdcommissaris Ting. Die blonde, jawel. Met de police en de do-do-do en de da-da-da.
1: Een fijne voor achter de keukenvloer.
0: Sentiment, lieve mensen. Het lied vertelt over een man die zijn vrouw verlaat, maar in het station door zijn huilende dochtertje wordt overgehaald om toch bij zijn lieve vrouwtje te blijven. Ra-ra-ra.
2: Het is de middel van de roadshow.

Woestijn trok ze zelfs op met de Radio Miamigo Drive-In Show in Nederland en in de Vlaanderen. Ja, kun je niet meer voorstellen. Wat later die wereldstem werd. Donna Summer and I love to love you, baby.

0: Nederland, Vlaanderen, natuurlijk Spanje, Australië zitten we nog in. Duitsland natuurlijk, hè, met de collega's van Arda.
1: Welkom allemaal.
0: Ja, uw regio op lekker natuurlijk, hè. Via vele, vele zendmasten. En ook via het wifi.
1: Wifi.
0: Wifi.

Hij moest zijwaarts de deur openen, hoor. Als lukt het weg niet. Show, wat een kerel. Dat was trouwens ook de stem van Spooky. Van Spooky en Sue. Ja, inderdaad. Spooky deed een playback. Spooky playback. Leuke anekdote, vrienden. Uit een gouden verleden. De voltooid verleden tijd. Juice Corporation hoorde je met Wok. De boot uit 1974. Het jaar van het afscheid nemen van diverse zeezenders voor de Nederlandse kust.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

0: toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Nashville International Airport wordt officieel vernoemd naar de recent overleden zangeres Dolly Parton. De autoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd na een petitie die bijna 170.000 handtekeningen verzamelde. De definitieve naamgeving wordt op een later moment vastgesteld. De Contriricoon verhuisde na haar middelbare schooltijd naar Nashville, waar ze op 25 augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Charlie XCX geeft op 22 februari 2027 voor het eerst in 8 jaar tijd weer een concert in Nederland. De 34-jarige Britse zangeres treedt met haar music, fashion, filmtour op in de Ziggo Dome in Amsterdam met Audrey Hobert als speciale gast. Het is haar eerste Nederlandse show sinds haar optreden in Paradiso in 2019. Het gelijknamige 7e studioalbum Music, Fashion, film verscheen afgelopen juli als opvolger van haar succesvolle plaatbrad.

maar dan krijg je 1986 met Queen. You're the One Vision hier bij de ochtendshow op deze Ozo Moeilijke Maandag 14 september 2026. Laten we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst. We hebben natuurlijk veel koffie staan, maar voor de mensen die graag een kopje thee willen in de vroege ochtend, hebben we Level 42 met Hot Water.

0: inmiddels een half jaar genoteerd in de Nederlandse top 40. En voor de tweede maal op nummer 2 stationair blijven staan. Want Die van Shakira neemt nog steeds die koppositie in. En is niet van plan om daar te vertrekken. De pauze horen we met Magnetic. We zijn zo terug met de Zweedse formatie ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is maandag 14 september. En we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt er tamelijk veel bewolking en valt er hier en daar een spatje motregen, maar af en toe komt de zon tevoorschijn. Door een hoge luchtvochtigheid voelt het zacht en warm aan met maxima tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden van beide landen. Morgen start met een mix van zon en wolken en loopt de temperatuur in het binnenland lokaal nog op tot boven de 24 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het noordwesten een buienfront binnen dat lokaal stevig kan doorplensen en koelere lucht brengt.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Chipmachinefabrikant ASML betaalt de gemeente Eindhoven eenmalig 85,7 miljoen euro om uit te kunnen breiden in de stad. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot de helft van de grond die het nodig heeft op de Brainport Industry Campus, de BIC. Later volgt de andere helft, waarvoor ASML opnieuw hetzelfde bedrag betaalt. In totaal betaalt het bedrijf dus ruim 171 miljoen euro aan de gemeente. ASML had de grond liever gekocht, maar is blij met de deal. De gemeente Gelderop-Mierlo heeft een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw van 64 woningen op het voormalige veilingterrein in Mierlo. Aan de Loeswijk komen zowel huizen als appartementen. Het gaat om 19 sociale huurwoningen, 31 woningen in het betaalbare segment huur en koop en 14 duurdere woningen. Daarnaast is er volgens de gemeente ruimte voor groen en parkeren. Stichting Cultuur Eindhoven heeft de genomineerden voor de Eindhoven Cultuurprijs bekendgemaakt. In totaal maken 9 makers, organisaties en initiatieven kans op een prijs. De winnaars worden op woensdag 14 oktober gehuldigd in Domus Dela. De jubileumeditie markeert het 10-jarig bestaan van de Cultuurprijs. Een onafhankelijke jury selecteerde de kanshebbers uit 160 nominaties, verdeeld over 56 kandidaten. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op station Eindhoven Centraal op de trein van station Eindhoven-S. Hij stond op net voordat de trein aankwam, maar de machinist had dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. En 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou die zeker 5 keer hebben ingebroken.

0: gebroken en dat ook nog eens twee keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glasplinters in zijn schoenen en jas en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. En dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Een klassieker uit 1979 van de Zweedse formatie ABBA. Gimme, gimme, gimme, your man after midnight. Hier bij de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 14 september. Onderweg in 1992, snap met Rhythm is a Dancer. Rond kwart voor acht gaan we een nieuwe artiest van de week aan je voorstellen. En uit 78 gewoon nog Blondie klaarstaan. Dat onderweg hier bij de ochtendshow op deze maandagochtend. Met nieuwe muziek van de Noorse formatie AH. We gaan naar de hitlijst van 1988. Samen met AH en Stay On, This Roads.

0: Muziek uit de 90s, 1992, Rhythm is a Dancer van Snap. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier in het eerste uur van de ochtendshow. We gaan hem aan je voorstellen, onze nieuwe
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de iconische Amerikaanse rockband rond de zusjes Wilson, die met hun krachtige

These Dreams uit 1986. Deze sfeervolle powerballad van hun titelloze album Heart markeerde een bijzonder moment voor de band. Het was de allereerste track waarop niet Anne, maar gitariste Nancy Wilson de leadvocalen voor haar rekening nam. Mede doordat ze destijds flink verkouden was, wat het nummer juist die unieke, rauwe klank gaf. In de Nederlandse top 40 hield de platen 3 weken vol, met een 39e positie als hoogste

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer: in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

De jaren 90 hier bij de ochtendshow die ons bij het tweede uur bracht van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Onderweg.

0: wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Harry Styles zet zijn Together... Together Tournee in 2027 voort met nieuwe shows in onder meer Los Angeles, Berlijn, Rome en Londen. De Britse zanger, die afgelopen mei nog 10 keer in de Johan Cruijff Arena stond, kondigde via Instagram aan dat hij in elke geselecteerde stad minimaal 2 optredens zal verzorgen. Voor de uitbreiding heeft Styles diverse grote namen als voorprogramma gestrikt, waaronder Kylie Minogue, Tinasse, LCT Sound System en Tears for Fears. Voordat hij volgend jaar weer op pad gaat, sluit hij zijn huidige reeks van 30 concerten in Madison Square Garden op 31 oktober af en reist hij door naar Australië. De Spice Girls brengen op 6 november ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit met alle 14 ooit uitgebrachte singles. De collectie beslaat 14 cd's met in totaal 160 nummers. Inclusief 4 niet eerder uitgebrachte demo's, zoals een van hun eerste opnames, Do You Think About Me. De aankondiging volgt op een cryptische teaser op Instagram. Al reageerden veel fans teleurgesteld omdat zij op een nieuwe tournee hadden gehoopt.

lancering van Starship uit 1985. En daarvoor hoorde je die speciale demo die is uitgebracht nu door de Spice Girls vanwege hun jubileum. Do You Think About Me? We nemen zo meteen een kijkje in de hitlijst van dit moment met Hugo en Salto. Tot die tijd gaan we terug naar 87. Het was de opvolger van die grote nummer 1 hit Don't Leave Me This Way. Nu deze Never Can Say Goodbye. Hier zijn de Combinaards op jouw radio.

0: actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht.
2: Het is maandag 14 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt er tamelijk veel bewolking en valt er hier en daar een spatje motregen, maar af en toe komt de zon tevoorschijn. Door een hoge luchtvochtigheid voelt het zacht en warm aan met maxima tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden van beide landen. Morgen start met een mix van zon en wolken en loopt de temperatuur in het binnenland lokaal nog op tot boven de 24 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het noordwesten een buienfront binnen dat lokaal stevig kan doorplensen en koelere lucht brengt.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV en Sven Meinands werd matchwinner met een hattrick. De Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matthijs Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen,

0: programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst naar iemand anders. En het Eindhovense studententeam In Motion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: The Pleasure Principle van Janet Jackson uit 1987 bracht het ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 14 september 2026. Met onderweg De La Soul en rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Nu gaan we Down Under samen met de Australische band In Excess. Dit is The Original Sin.
1: You might know of the original sin. You might know how to be with fire.

0: Eind jaren 80 een hit voor De La Soul. Deze Say No Go. En daarmee is het 15:15 geworden hier bij de ochtendshow. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
2: 14 september 1991. Metallica trad op tijdens een historisch en gratis concert op het Tushino vliegveld in Moskou tijdens de Monsters of Rock tournee. Naar schatting woonden meer dan 1 miljoen fans dit legendarische evenement bij. 2002. Elvis Presley behaalde postuum zijn 18e Britse nummer 1 single met een remix van A Little Less Conversation door Junkie XL. Hiermee verbrak hij het record dat hij lange tijd deelde met de Beatles. 1985. Dire Straits scoorde hun allereerste nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het nummer Money for Nothing. De destijds revolutionaire computergeanimeerde videoclip droeg aanzienlijk bij aan het enorme wereldwijde succes van de plaat.

2019, maar we gaan eerst naar 1985 met Glenn Frey en The Heat Is On. Ik wens je een hele fijne maandag. Tot morgen, tot dinsdag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn 2 verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door, de politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Ja, de plaat die we zojuist draaiden, die hoeven we eigenlijk van niemand meer af of aan te kondigen. Maar ik doe het toch maar even. Bob Marley en de Wailers met Stir It Up en dan wel de live uitvoering. Hier is Dr. Hoek zonder zijn medicine show Sharing the Night Together.

0: Ja, en in het programma Goud van Oud komen niet zoals gouden ouwe voorbij. Maar als je het dan hebt over echte gouden ouwe uit de jaren 60, dan hebben we het zeker, of dan mogen we niet vergeten, laten we het zo zeggen. Sam, de Sam en de Pharaohs. Woelé, boelé.
1: 1, 2, 3.

heerlijk ver terug in de tijd met Roy Orbison, Pretty Paper. Ook de volgende is ver weg in de tijd. We hebben het dan over Elvis Presley en het nummer Are You Lonesome Tonight? En dan wel de lachende versie.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Als je houdt van veel dynamiek en veel blazers, dan zit je goed bij Earth, Wind & Fire. Let's Groove is de titel.

en ook met het nummer van de Rolling Stones gingen we echt ver terug in de tijd, in de beginjaren van de Rolling Stones. Heart of Stone. Abacab, een nummer van Genesis. U kent het waarschijnlijk niet, maar toch draaien we hem voor u vandaag in Goud van Oud.

eerder vanmorgen in Goud van Aangewoon nu al de Searchers. En toen hadden we het dus al over de Mercy Beat. En de Mercy Beat komt ook voor bij de volgende heren. Peter en Gordon. To know you is to love.

Zoals regelmatig vernoemd komen er allerlei talen voorbij in Goud van Oud. De taal Nederlands, niet zo heel erg veel, maar die vergeten we niet. En zeker niet omdat Henk Wijngaard op het programma staat met Kilometer Vreters.

Met LTD gingen wij terug in de tijd. Shine On was de titel van het nummer. We hebben er nog één voor u. Jazeker, de Kinks. All Day and All of the Night.

En dan nemen we vandaag afscheid van u met Jean-Michel Jarre en Equinox Part 5, een instrumentaal nummer. Ik dank u voor het luisteren naar Goud van Oud en hoop dat u dan genoten heeft van dit programma. Morgen kunt u luisteren naar Goud van Oud, The Lost Generation met Tjeerd Martens. Veel luisterplezier bij hem en graag wat mij betreft tot een volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Geldrop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Geldrop, Mierlozenweg 1 in Geldrop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Geldrop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Ik mag nog niks zeggen, dus. Nu mag ik. Yes. Hey, hallo en wees welkom bij weer de nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We zijn er weer speciaal bij. We gaan nog niet zo ver terug in de tijd, zoals we anders ook wel eens doen. Maar toch wel redelijk ver genoeg om te zeggen van het is oud. Het is krakkemiekig. Nou ja, dat ook weer niet. Maar oké. Het is in ieder geval oud. Hey, wees welkom. We gaan straks kijken naar een huwelijk. We gaan naar Polen. We gaan naar een codex. We gaan naar Zuid-Soedan, zie ik hier staan. Neptunus. Nou, oké, als jij het zegt. En het was ook nog het jaar van Amy Winehouse. Maar dat komen we dan straks nog wel een keertje verderop in dit programma. Ook zijn er, waren er, moet ik zeggen, hits te bewonderen in dit jaar. Op nummer 10 van de commerciële lijst. Ja, laten we die pakken. Titanium van David Guetta featuring Sia en Grenade van Bruno Mars op nummer 8 dat jaar. Mr. Sexo Beat van Alexandra staan op nummer 8. En 7 was voor Adele met Someone Like You. Oh, dat is ook een hele mooie. Dan Give Me Everything van Pitbull featuring Neo. En dat stond op nummer 6. 5 voor Everybody That I Used To Know van Gotcha featuring Kalimba. Dan Adele nog een keertje met Set Fire To The Rain op nummer 4. En Move Like Jagger, Maroon 5. Featuring Christina Aguilera stond dit jaar op nummer 3. Het jaar dan in ieder geval waar we het met je over hebben. 2 dan Rolling in the Deep van Adele. En op nummer 1 in deze commerciële lijst in 2011 was Alexandra Jordan en Happiness. Wees welkom. Dit is de Bouwval. En dit is 2011. Avicii en Levels.

uit de tijd dat het niet snel genoeg kon. De beats die vlogen om je oren in die tijd nog. Ik weet nog, die hield ik het ook nog allemaal bij en zo. Tegenwoordig is dat toch iets minder hoor. Hoeveel beats een plaat heeft en dat soort dingen. Kijk, tegenwoordig eigenlijk gewoon van, vind ik het leuk of vind ik het eigenlijk helemaal niks? Dus dat is een hele andere observatiemethode dan in de jaren 90, waar deze plaat vandaan kwam, van de Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV en Sven Meinands werd matchwinner met een hattrick. De Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matthijs Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst naar iemand anders. En het Eindhovense studententeam In Motion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

jaar 2011. Slave to the music. Dadelijk gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurd is. Een beetje in dat jaar 2011. En nog veel en veel meer van dit soort leuke muziekjes uit datzelfde jaar. Maar eerst nog even terug in de tijd. We gaan naar de, nou laten we zeggen, 80 jaar. Een beetje. Dat doen we met een...

2011. En in dat jaar, moet ik zeggen, is de laatste vlucht van de Space Shuttle geweest. Space Shuttle vlucht STS-135. Daar komt een eind aan. Dat is de laatste in ieder geval die de lucht ingeschoten werd en ook weer terugkwam van het Amerikaanse Space Shuttle programma in 2011. En dan planetoïde 2011MD. Die wordt ontdekt door het lineair project in New Mexico. Op 27 juni 2011 scheert deze planetoïde raker links langs de aarde. Ja, raken links. Dat is wel een stukje weg. Maar in termen van de ruimtevaart is het rakelings. Dan Polen die neemt de voorzitterschap van de Raad van Europa, de Unie van Europa over, van Hongarije. En dat doen ze het dan het hele jaar nog. Ook is er in 2011 het huwelijk van prins Albert II van Monaco en Charlène Wittstock, van Monaco. Hè, dus. Dan bij de bouw en voorbereidingen van het stadion van de Nederlandse voetbalclub FC Twente, het Golsveste, stort door een ongeluk met een hijskraan een dakdeel in. Er vallen 2 doden en 14 gewonden. En de Codex Carlinus wordt gestolen uit de kathedraal van Santa de Compostela in 2011. En we gaan nog even naar Zuid-Soedan. Dat wordt officieel onafhankelijk van het huidige Soedan, zo gezegd. En ze worden ook gelijk lid van de Afrikaanse Unie. Dan de planeet Neptunus. Ze zal voor de eerste keer sinds zijn ontdekking 1846 een volledige omwenteling rondom de zon hebben afgelegd. En na een brand in het zendstation van Smilde, in Hoogsmilde, stort de zendmast al daar, een van de twee grootste in Nederland, in. Ook nog een treurig bericht uit 2011. Amy Winehouse, ze overlijdt in Cranbourne in Londen aan een alcoholvergiftiging, na al een tijdje clean te zijn geweest van de drugs. En met een beetje meer alcohol heeft ze het dan toch niet gered. En net in Vietnam, daar zijn presidentsverkiezingen in 2011. Nog een keertje, we zijn een beetje over de ruimte bezig. De NASA die kondigt aan dat het bewijs heeft gevonden voor vloeibaar water op Mars. En dat allemaal gedurende enkele warme periodes van het jaar dat die planeet in de zon ligt.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Dado via Simply Red uit 1989. Met If You Don't Know Me By Now zijn we uitgekomen bij Simon & Garfunkel en The Bridge Over Troubled Water.

0: dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Iran bevestigt dat de landen verzocht hebben om het overleg voorlopig niet door te laten gaan. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Het zou de eerste keer zijn geweest dat ze met elkaar overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer, bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Beats, of tenminste Mr. Saxo Beats, zo is het plaatje genoemd van Alexandra Sten. Hey, hallo en wees welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag alweer. Jawel, we gaan er gewoon mee door. In het eerste uur hebben we gekeken naar wat er zo'n beetje in de top 10 stond van de commerciële lijst. Laten we nu eens naar kijken naar de non-commerciële lijst, de platen die daar op 10 tot en met 1 stonden. Even kijken, op nummer 10 stond daar Adele met Something Like You en Granada met van Bruno Mars op nummer 9. 8 voor Adele en Set Fire to the Rain en Give Me Everything op nummer 7 van Pitbull featuring Neo en Afrojack. Maroon 5 featuring Christina Aguilera op nummer 6 met Move Like Jagger. En ik neem je mee met Gerard van de Gers Pardoes op nummer 5. 4 was er voor Martin Soleil en Hello, Goyetia en Camille. Nog een keertje. Goyet en Calibra met Someone Like I Used To Know. Op nummer 3. Ja, en Alexandre Jordan. In de andere had stond hij op nummer 1. Hier staat hij op nummer 2 met Happiness. Nog hij, het is een zij, dus oké. En op nummer 1. Ja, het kon niet anders in deze lijst dan ook weer een plaatje van Adele in 2011. En dat was Rolling in the Diepe. Maar we waren een beetje bezig met de dansbare muziek. Dus laten we daar gauw mee doorgaan hier in de bouwval voor vandaag. 1996 was dit een hele grote hit van Wakefield. MUZIEK

wat is dit toch lekker zo. Of zou het gewoon aan mij liggen, kan ik natuurlijk. Luisa Fernandez en Lay Love on You uit 1979. En oeh, wat was dat lekker om even mee te blaren, zeg, hier in de studio.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Wat moet ik er verder op zeggen? The Ballad of Lucy uit... Wat is het? Verder vervlogen tijden. Marianne Faithfull, je hoort ze jammer genoeg niet meer zo vaak op de radio.

wil zeggen? I don't care about that. Oh. Weezer en Buddy Holly uit 1995 alweer, zeg. Jongen, jongen. Waar zijn we gebleven? Even kijken. Ach ja, hier hebben we het. Ja, dat. Even kijken, het Franse Hof van Justitie van de Republiek besluit een onderzoek in te stellen naar de rol van Christine Lagarde, de huidige IMF-voorzitter, bij een betaling van 285 miljoen euro aan Bernard Tapie, een zakenvriend van de Franse president Nicolas Sarkozy. En dan in Tottenham, in een Londense wijk, breken rellen uit nadat een 29-jarige inwoner wordt doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met de politie. De rellen leiden enkele dagen naar en breiden zich uit zo'n beetje over heel Engeland. Zoals steden als Birmingham, Liverpool en Bristol. Daar breken ook allerlei rellen uit. Dan de 21ste Wereldjongerendag. Die wordt gehouden in Maastricht in Spanje in 2011. En de 26ste editie van de Belgische muziekfestival Pukkelpop in Havel-Kavit wordt stopgezet nadat tijdens een kortsluiting noodweer 5 doden en 140 gewonden vallen in 2011. Dan Ivo Bruma, die wordt raadlid van de Hoge Raad in datzelfde jaar. In het Nederlandse voetbalelftal, dat wint een internationale wedstrijd tegen San Marino met 11-0. De overwinning is een record voor het Nederlands elftal. Nog nooit won Nederland met een dergelijke verschil aan doelpunten. En een aardbeving met de kracht van 4,5 op de schaal van Richter wordt in een groot deel van Nederland gevoeld. Het epicentrum dat ligt ergens in Duitsland, in Sachsen. En de veerboot Spice Island 2 zinkt bij Sibir. Het dodenaantal moet meerdere malen naar boven worden bijgesteld, tot uiteindelijk 203 doden en 1370 vermisten worden opgegeven. Hierbij is het een van de grootste scheepsrampen in de 21ste eeuw. En dan het Scheepvaartmuseum. Dat wordt ook heropend in 2011. En dan nog eventjes naar Wall Street. Zou we beginnen. Het begin van de occurbeweging van de Occur Wall Street, als ik het goed uitspreek. De beweging is een demonstratie tegen onder meer de macht van de financiële wereld en de economische onafhankelijkheid. In 2011 gebeurde dat allemaal in de wereld. En nog veel meer eigenlijk. Maar daar gaan we nu eventjes niet over hebben. Doen we een ander keertje wel eventjes erbij pakken. Ja. 2011, toen waren er ook mooie hits te bewonderen van deze, onder andere de Swedish House Mafia uit dat jaar 2011 en Save the World Tonight. Hey, dit is de bouwval. We gaan het nog eventjes met je hebben over 2011 en dan zit het programma er alweer bijna op, zie ik. Jongen, wat gaat het snel van tijd, hè? Het vliegt voorbij. Into the-

We horen er niks bijzonder van. We weten zelfs niet of ze nog bestaan, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb het over de Black Eyed Peas en Just Can't Get Enough. 2011 waren ze nog wereldberoemd, zou gezegd. En ik zie dat het programma er bijna op zit. Laten we nog snel al even één plaatje er doorheen jassen voordat ik afscheid neem. Ga naar de sterren, oftewel sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig.

De sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. En daarmee zeg ik dat ik weer heel gauw bij je terug ben natuurlijk. Dus veel plezier met de rest van de heren en dames. En ik zie je zo weer. En dan gaan we weer terug de tijd in naar een heel... Nou ja, niet zo lang geleden verhaaltje. Hey, doei!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepunt uit de jaren 80.
7: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Evita en ook nog Busy. Ze kon het niet in eentje. Maar het is wel zo. Stille Willy, de BB-band. Ken je dat nog? Stille Willy over die trucker in 1981. Gaan we naar terug. Maar eerst 1977. Slaved and Get Down and Get With It. Welkom.

Sleet, alsjeblieft, Playing with Fire. Maak hem al daar weer voor. Als eerste in de dingen van Sleet. Sleet. Get down and get with it. Joe Dixon nu met Is She Really Going?

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier, bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van

0: een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst naar iemand anders. En het Eindhovense studententeam In Motion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: Open your mind.

voor de liefhebbers Guus Meeuwis. En dat komt door jou. Roat de Dispatch en Let Music Pay. Maar dan ook eens een keer een speciale remix. Dus de Alan Fitzpatrick 6 AM Terrace Mix van Channels Let the Music Play. Dus dat is goed. Koud in mijn hart ook nog van Frank Boeien. Dat heb ik bijna de hele playlist genoemd. Eerst Kate Perry, Miss You More.

0: Imagine Dragons en Nice to Meet You uit 2024. Kate Perry daar weer voor met Miss You More.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: verzorger Guus Meeuwis. Met, ja, het komt door jou. Nou, wat, dat vertelt hij niet. Shannon nu met Let the Music Play als...
1: Rollator
0: Disco!
1: Disco plaat.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL-nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 17:00 vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer, bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
8: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
8: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: lekker hoor. Uit 67, Etta James met A Radical Blind. Een absolute zoolklassieker. En wist je dat het idee voor dit nummer ontstond toen Etta een vriend in de gevangenis opzocht? Ja, ze schreef het samen met hem. Maar gaf wel de credits aan haar toenmalige vriendin voor de belasting. Zo zie je maar weer. Wat een prachtig, maar bitterzoet verhaal was het. Zo, ik zeg welkom bij de show. Daar zijn we dan weer. We zijn er weer tot de klok van 2 uur met het programma Platenprak met de mooiste muziek. Ik heb vandaag in ieder geval een verjaardag die ik kan meenemen. En ik heb een plaat van het Nederlands Pijl. Ja, het nieuwe Nederlands Pijl. Ken je dat nog? Nou, dat laat ik je straks allemaal horen. En mijn broer is er ook bij.
1: Ja.
0: En die heeft het allemaal een beetje uitgezocht voor mij. Nou, en zo komen we aan het programma Platenprak. Wist je dat de klassieker van de Bee Gees eigenlijk ontstond in een vliegtuig? Het monotone geluid, bromgeluid van de motoren klonk voor de broers als een soort kerkkoor. En dat bracht hem op het idee voor deze melancholische hit. Een tijdloze plaat, The Bee Gees, A Start a Joke.

0: Ach, wat heerlijk. Ik had kaarten voor Amsterdam. Zijn laatste optreden in Amsterdam van Charles Aznavour. En het nummer She, dat natuurlijk uit 1974 kwam. Ja, ik moest naar het buitenland. Ik had de kaartjes. En zo zie je maar weer. Daarna is hij ook overleden. Niet in Amsterdam, maar volgens mij ergens in Amerika. Goed, Lou Rawls was een legendarische zanger met een prachtige diepe stem. In 1977 scoorde hij een mooie hit met dit nummer. En bijzonder is dat Lou in zijn jongere jaren na een ernstig auto-ongeluk zelf even voor dood was verklaard. Maar gelukkig herstelde hij volledig. Hier is hij. See you when I get there. Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for her.

0: was Barracuda met Heart. Een echte rockklassieker uit 77. En wist je dat het nummer uit pure woede ontstond? De platenmaatschappij verspreidde destijds een bizar verzonnen gerucht over de zusjes Wilson. En was zo boos na een ongepaste opmerking van de promotor dat ze direct naar haar hotelkamer stormde en deze tekst schreef.
1: Het is weer eens tijd voor
2: Nieuw Nederlands Peil
1: in Platenbrak.
0: De Dijk is niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige muziek. Een van hun meest geliefde klassiekers is het nummer Als ze er niet is. Het lied beschrijft op een heel herkenbare manier hoe leeg een huis voelt als je partner er even niet is. Zanger Huip van der Lubbe schreef de tekst nadat hij een week alleen was achtergebleven. Wat veel mensen niet weten, is dat het nummer een extra emotionele lading kreeg vlak voor de opnames. Bij de partner van Huip werd toen borstkanker vastgesteld, waardoor het lied voor hem een hele persoonlijke betekenis kreeg. Het nummer verscheen in 1994 op het album De Blauwe Schuit en werd een grote hit in de Nederlandse hitlijsten. Sindsdien is het ook niet meer weg te denken uit de top 2000. Het is een prachtig, oprecht lied over menselijke kwetsbaarheid. Als de eerste tonen klinken, zingt het publiek stevast elk woord uit volle borst mee. Luister maar eens naar deze tijdloze klassieker die ook op het album stond van Nieuw Nederlands Peil.

Papa, Don't Preach van Madonna. Een nummer 1 hit uit 1986. We gaan even naar een klassieker. Die verscheen in 1977 op het legendarische album Rumours. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Fleetwood Mac. En het is een bijzonder nummer, want het werd letterlijk met scheermesjes en plakband uit losse studio-opnames in elkaar gezet. Het is de enige hit waar alle 5 de bandleden aan hebben meegeschreven. The Chain.

0: was T-Rex met Get It On. Een lekkere glamrock klassieker. En wist je dat de beroemde glissando op de piano werd gespeeld door Rick Wakeman? En hij had het geld voor zijn huur hard nodig. Dus hij greep deze sessie aan. Het nummer betekende helaas wel het einde van de vriendschap met DJ John Peel.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: Vandaag is het een bijzondere dag voor een echte popicoon. Morten Harket, de bekende zanger van de Noorse band A-ha, viert namelijk zijn 67ste verjaardag. De wereld leerde hem in 1985 kennen door de wereldwijde mega-hit Take On Me. Die single met de beroemde videoclip bereikte in zowel Nederland als België de nummer 1 positie in de hitlijsten. Het was een startschot voor een glansrijke carrière met klassiekers zoals The Sun Always Shines on TV en de bekende James Bond nummer The Living Daylights. Morten staat bekend om zijn enorm stembereik en zijn iconische falsetto. Na zijn werk met A-ha heeft hij ook een succesvolle solo-carrière opgebouwd met diverse albums. Wist je trouwens dat hij al sinds de jaren 80 een groot voorvechter is van elektrisch rijden? Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. Met miljarden streams op platforms als YouTube is de muziek van Harket nog altijd razend populair bij jong en oud. Een indrukwekkende mijlpaal voor deze Noorse legende. En natuurlijk feliciteren we hem hierbij. En wij gaan draaien Take On Me.

0: Ach, lekker. Ach. De wandelclub van Sugar Lee Hooper. Jawel, dat was natuurlijk een lekkere meezinger. En dat was uitgebracht in 1995. En wist je dat zij eigenlijk drumster was bij de Crazy Rockets? Pas na een zware val van het podium maakte ze de overstap naar zingen. En was daarna, ja, een meest Nederlands kleurrijke en geliefde feestartiest werd. Zo, even wat anders. Dit is Prince. If You Were a Girlfriend.
1: Look at the bargains over here, ladies.

0: it looks like. Yeah. We try to imagine what silence looks like.
1: Prince, if I was your girlfriend. Vrienden van de show, we zitten weer aan het eind van het programma. Wat mij betreft ben ik er morgen weer tussen 1 en 2. En je kan altijd een mailtje sturen naar info@renevanels.nl. Dat was hem. We gaan eruit met We Papa Girl Rappers en We Rule. Ik zeg ook namens mijn broer.
2: Goeiedag.
1: Dat lijkt wel van de reclame van Kraaikamp. Goed, tot morgen maar.
3: Welcome to the Key Man Dub Session Part 1.

0: is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

met Survivor, The Eye of the Tiger. De aftrap van muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's of Tens en de 20's. Een hele

Nee, dat samen met Sia. En dat is de zangeres die de grootste aantal samenwerkingen met deze David Guetta op haar naam heeft staan. Flames hoorden we uit 2018 hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Met onderweg Everybody's Backstreet Back van de Backstreet Boys. Maar we gaan eerst terug naar het verre verleden, naar het jaar 1968. Een hit voor de Rolling Stones. Dit is Jump.

tweede helft van de jaren 90 was het zeer succesvol. Deze Backstreet Boys, heel wat hits op een naam. You're the Everybody's Backstreet Back. Zometeen Dolly Parton met Jolene, een hit uit 74, wat op dit moment wederom een hit is in de top 40. Maar we gaan eerst naar 1978 met Andrew Gold. Dit is Never Let Us Slip Away.

online and on your dial. We play your favorite music 24/7. 24/7.

1974, Jolene met Dolly Parton, maar ook genoteerd in de top 40 vanwege haar overlijden. Natuurlijk heel veel gestreamd via de Spotify. Tweede week notering, ze zakte alleen deze week van 25 naar 34, wat haar laatste week waarschijnlijk zou zijn in de lijst. Zometeen het weeroverzicht, maar we gaan eerst verder met Cry Wolf, een meeslepende synthpop single van de Noorse succesformatie AHA, afkomstig van een tweede studioalbum, Skullgirl Days. Het nummer werd geschreven door de toetsenist en de zanger,

0: Weeroverzicht.
1: Het is maandag 14 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af op een zachte en wat broeierige dag. Vandaag stijgt het kwik naar 21 graden in het noorden en 23 tot 24 graden in het zuiden en België, al kan er af en toe wat lichte motregen vallen. Morgen brengt aanvankelijk nog warme lucht met zonnige perioden en maxima van 20 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Later op de middag schuift vanuit het noordwesten een stevige regenzone binnen, die de temperatuur snel doet zakken naar 19 graden onder een matige westen tot noordwestenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft dit weekend 8 tieners betrapt in een verlaten pand in Best. Ze deden aan urban exploring, het ontdekken van verlaten en verborgen plekken. De jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud hebben een officiële waarschuwing gekregen en zijn weggestuurd.

0: achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Martijn Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. En de Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finaliste geworden in de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale waarin nog 3 kunstenaars over waren, maar helaas ging de winst naar iemand anders. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Ik ben

Was lucky, what, 1988, hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Nog een anderhalf uur te gaan met muziekplezier, met onderweg NSYNC, Direct en de top 40 toen, waar we van deze week terug gaan naar 1969. Meeste leden van de show Pink, hier is Blow Me One Last Kiss.

van die boybands uit de jaren 90. NSYNC uit 97 hoorden we Tearing Up My Heart. Zometeen de top 40 toen, waar we teruggaan naar 1969. Tot die tijd de Haagse formatie Direct. Ze scoorden deze hit in 2010. Hier is Time, Archer.

0: reis door de tijd met de top 40 toen. 1969.
1: 15 jaar lang, week 38, de editie van 20 september 1969. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. In een vijfde week zakken de Who van 27 naar 40 met I'm Free. De Archies komen in de eerste week direct binnen op nummer 39 met Suker Suker. En David Bowie maakt een frisse binnenkomer in de eerste week op 38 met Space Oddity. Bojura komt nieuw binnen op 37 met If It's Tuesday, This Must Be Belgium. Direct gevolgd door Mary Man, die sfeervol binnenkomt op nummer 36 met Marianne. In de achtste week zakken Corrie en de Rekels van 31 naar 35 met Vaarwel, Ik Zal Geen Traan Meer Om Je Laten. Clover Week blijft in hun derde week stationair staan op 34 met Time Will Show. Joe Donnan zakt in de tiende week van 23 naar 33 met Make Me An Island. En James Brown zakt in zijn zevende week van 26 naar 32 met Mother Popcorn. Tot slot klimmen Joe Jeffrey Group in hun tweede week op van 40 naar nummer 31 met Bad Pledge of Love. En uit dit overzicht staat er een nieuwe binnenkomer klaar. Op nummer 36 is dat Marianne met Marianne.
0: Nieuw.
2: 36.

Van Amber en daarvoor gingen we naar de top 40 toen. Deze week gaan we terug naar het ver verleden, naar het jaar 1969. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze o zo moeilijke maandag die we van start gaan met Pete Townshend en Face to Face. Dit uur heb ik nog voor je Goodbye Stranger van Supertramp, naar deze hit uit 86 van Andrea en I'm.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. 2 minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september, 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

10 jaar geleden was het ooit de muziekplezier tip van de week. Deze DNCE, Cake by the Ocean. Met onderweg Tom Petty en The Heartbreakers met The Face in the Crown. We gaan eerst naar 1986 met Fernie, Jack Master Funk featuring Dali Pandy. And Love Can Turn Around.

A Face in the Crown, Tom Petty en de Heartbreakers hier op jouw radio. Met onderweg een notering uit de top 40 van dit moment van Roxy Dekker. Tot die tijd gaan we naar 1974 met Leo Sayer en Long Talk Desert.

Deze jonge dame krijgt het voor elkaar om binnen een paar minuten heel de Johan Cruijff Arena uit te verkopen voor een concert. Roxy Dekker hoorden we uit de top 40 met Superstar. Onderweg de actuele muziekplezier, weersverwachting. Verder hebben we muziek van Cliff Richard, Danny Warhols, La Boos en Living in a Box. Met nu het 78, Night Fever. Hier zijn

0: Weeroverzicht.
1: Het is maandag 14 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af op een zachte en wat broeierige dag. Vandaag stijgt het kwik naar 21 graden in het noorden en 23 tot 24 graden in het zuiden en België, al kan er af en toe wat lichte motregen vallen. Morgen brengt aanvankelijk nog warme lucht met zonnige perioden en maxima van 20 graden aan de kust.

0: maxima van 20 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Later op de middag schuift vanuit het noordwesten een stevige regenzone binnen, die de temperatuur snel doet zakken naar 19 graden onder een matige westen tot noordwestenwind.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: Ik ben benieuwd.

for the Sound van Sir Cliff Richard. Je hoort hem hier bij Muziekplezier. En daarmee gingen we het laatste half uur van de show mee van start. Met het komende half uur Laboes Living in a Box. Rond kwart voor de hit en de verstaanbare taal. En Albert

Een hit uit 1995, Sweet Dreams van Labouche. Zometeen komt hij eraan, de hit in de verstaanbare taal voor vandaag. En je weet het, je kunt deze altijd nalezen op onze Facebookpagina. facebook.com/muziekplezier.eu. Met nu het 87, Living in a Box met Living in a Box.

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: Een vrouw zit na een lange avond uit alleen in haar kamer en voelt de kille stilte van de nacht om zich heen slaan. Wanneer het klokgeluid het begin van een nieuwe ochtend aankondigt en de straatverlichting dooft, wordt ze overvallen door een diep verlangen naar een echte warmte en gezelschap. Ze heeft genoeg van vluchtige blikken en oppervlakkige mannetjes in de schemering van de nachtclub. Wat ze echt zoekt is iemand die de innerlijke kou in haar leven kan verdrijven en het vuur weer kan laten branden. Ze verlangt naar een partner die niet alleen de dansvloer met haar wil delen, maar die haar vasthoudt met de passie en toewijding van een echt oprechte liefde.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

1987 met I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Wil je het verhaal nog een keer rustig nalezen? Hij staat gepubliceerd op onze Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.eu. Like ons en blijf zo helemaal op de hoogte rondom het reilen en zeilen van deze radioshow. We lopen

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
9: Bond Jan Berg.

De muziek van het jaar 1989, John Hyatt, horen we voorbij komen. Have a little faith in me. En ik zeg opnieuw hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Ariana Grande, anno 2026 hier zo met haar plaat Petal.

0: Ariana Grande met haar recente single Petal was de titel van de plaat. En na dat recente werk is nu de hoogste tijd om eens even lekker terug in de tijd te gaan.
1: Ouwe meuk!
0: Met ouwe meuk, ja, we gaan 1963. Katy Kirby, nummer getiteld Dance On. We kennen het ook instrumentaal van The Shadows, die had er ook een hit mee. Maar ditmaal dus de gezongen versie van Katy Kirby.

0: van 1963, Katie Kirby en Dance On. En ja, van mij mag u natuurlijk lekker dansen. Ik hou u niet tegen en dat is gezond, hè, om even lekker te bewegen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, in de Bond muziekverzameling gaan we naar 2004 met Jamie Cullum. All at Sea.

0: 2004, muziek van Jamie Cullum. All at Sea was de titel van dat nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2014 met Kensington War, de titel van de plaat. Ja, oorlog. Dat is altijd iets wat over de hele wereld maar blijft komen. We leren het er ook niet van als mensheid. Er zijn altijd een handje vol van die zogenaamde machthebbers die macht willen hebben en de baas willen spelen. Waarom eigenlijk?

0: Kensington 2014, War, we don't go to war. We gaan niet naar de oorlog. Dus wat dachten we ze alles deden, dan had die wereld er een heel stukje beter uit.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van Penny Burke hier zo. Nummer met het titel Married Man.

0: plaat van Penny Burke. Dit was een nummer met de viool Married Man.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Maar in 1998 met Aaron Carter. I'm gonna miss you forever.

van Aaron Carter uit 1998 aan Gonna Miss You Forever. Wij gaan op na het half uur met muziek van Earth and Fire. Met de onlangs overleden zangeres Journey Kaagman. Dit is 78 Avenue uit 1977.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met

Muziek uit 1985, de Cool Notes hoorden we hier voorbij komen. Let's Spend the Night, de titel van deze opname. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling en wij gaan hedendaags muziek draaien. Kwam in 2025 al uit, 2026 kroop het richting de Nederlandse hitparades. Deze van Ella Langley. Dit is Choosing Texas. Ja, worden tegenwoordig steeds meer country op de radio, hè. Ik moet zeggen, ik krijg ook heel veel aangeboden uit Amerika, Australië en uit Europa zelf natuurlijk.

0: Deze, de muziek van Ella Langley, Choosing Texas, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan terug in de tijd overigens.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar Nederland.

0: Inderdaad, oude meuk uit 1963, het is van The Cats. Dit was een nummer met de titel Crazy Life. En zo komt de muziek uit Volendam weer eens een keer tot ons.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2009 gaan we naar...

0: muziek van Katy Perry. We gingen er alweer terug naar het jaar 2009. Thinking of You was de titel van deze plaat.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Hedendaags werk van DJ Rufus en Jess Alton. Dit is hun uitvoering van Please Don't Go. Oorspronkelijk kennen we het van Casey and the Sunshine Band. Het

0: een leuke uitvoering deze. Please Don't Go, DJ Rufus en Jess Alton. Het klinkt een beetje in de reggae-sfeer, hè? En wat vind jij ervan, Klaassen?
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen,
0: bij je? Ja, vind ik ook wel mooi.
2: Taking it slowly.
0: Hurt somebody.
2: I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.

uit 2018 alweer. Noah Kahan en Julia Michaels. Hurt Somebody, zo heette het nummer. En dat bracht ons aan het einde van de show alweer. Ja, we zitten er weer doorheen, nu is je lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag hoor. janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u wel even wat de muziekjes waar ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, want het zijn wat kortere nummers. Allereerst gaan we 1972 met Helen Reddy, No Sad Song. Daarna een nieuw werkje van Mission Road, Ride on the Wind. En daar nog een oude instrumental uit 1963. Johnny and the Hurricanes en het James Bond thema. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers. Waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

zondag. Uit de LP met je ogen dicht, Rob de Nijs. LP is ook nog door hem gesigneerd toen hij in de Hollywood heeft opgetreden. Eigenlijk zouden we op zondag altijd met deze plaat moeten beginnen. Of misschien wel met de plaat die we zo meteen gaan draaien. Ik heb vreselijk veel zin in. Ik ga platen draaien uit het begin van de jaren 70. Platen die ik toen de tijd draaide in Mad Dogs. Toonaangevende discotheek toen op de markt in Eindhoven.

En we komen steeds dichterbij de revival op 27 september. Om 14 uur gaan

We gaan er weer een gezellige middag van maken. Ook kun je wat eten daar. Dus gewoon zo lang mogelijk blijven. Zondag blijf ik de hele dag bij jou.

De early birds zijn stijf uitverkocht. We zitten nu ongeveer op 65% van de kaarten die te koop zijn. Dus ga even naar de site als je erbij wil zijn over een paar weken. 27 september.

En dat zei je dan met zo'n slaperige stem. Als er een uit het bed vertrok, zet jij even de koffiepot aan. Want toen ging dat vroeger nog, de koffiepot aanzetten. En dat duurde even voor die doorgeprutteld was. 1972 komt de volgende plaat. Lichte gebruikersporen. The Doobie Brothers. And listen to the music.

Dan krijg je weer Sweet Memories uit het begin van de jaren 70 als je dit soort platen hoort. Ik was ook in die tijd een fan van Redbone. Dat ging om twee redenen. Het ging om de muziek en om de achtergrond op die platen. Luister maar waar het over ging. Toenertijd in 1972. We were all wounded. At Wounded Knee. You and me.

Ja. Zullen we nog eentje doen uit de jaren 70? Deze is ook heel erg mooi. Creedence Clearwater Revival. Creedence? Creedence? Hoe zit het met de regen?

typisch geluidje van de gebroeders Fogerty. Een van hun vele hits die ze scoorden in de jaren 70. Who Stop the Rain. We gaan terug naar de hedendaagse tijd. Oh ja, hedendaags. Iets jonger. Phil. En hoe zit het met die twee harten?

Twee liefdevolle harten die samen gesmolten zijn in die ene nacht. Oh, heerlijk lijkt me dat. En wat ga je dan doen? Dan ga je de volgende plaat draaien die daar iets mee te maken heeft. Deze dus. Want als je dat meemaakt, waar Phil Collins over zingt, dan denk je maar in één ding. Hold back the night.

Nee, valse voetnoten. Dit was trouwens ook een plaat, een van de allereerste die ze maakten. De Tramps, die draaiden we in Chivago in het begin van de jaren 70. Jazeker! Ga er even goed voor zitten. En als je in bed ligt te luisteren. Zijn er trouwens mensen die wel eens in bed luisteren naar de radio? Vroeger stond hij op je wekkerradio. Met een speciale uitvoering van Donald Summer. Hij is al bezig. I feel love. Met een grote L.

Dat zijn platen waar je wel wakker van wordt van deze. We hebben trouwens nog zo lang uitgevoerd. Misschien dat we die volgende week draaien. Maar daar zit meer Donna Summer gekruin in. Omdat we toch met Donna Summer bezig zijn. Deze vroege zondagmorgen. Neem ik je even mee aan de hand naar MacArthur's Park. Ja, dan moeten we dan blijven tot 's avonds.

Ja, Donald Sommer, hij loopt gewoon door. Het is een live LP. We daden MacArthur's Park uit die LP. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar de Copacabana. Op zondagmorgen. Voor de Die Hards. En we doen dat samen met Lo.

Veel vrouwen vonden hem toen een kanjer, die Barry Manilow. En hij zong over dat meisje uit de Copacabana, Lola. We draaien de platen uit het begin van de jaren 70. En dit is nog ouder. Hoe ouder, hoe wijzer. Staat op het label Tamela Motown, het oude label nog. We hebben een berg platen van haar. Van de Jana Ross. Ain't no mountain high enough. Dan denk ik aan Mozes onder aan die berg.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de Klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het radionieuws.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat u unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je kan.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. Hey, hey, hey. Wat je kan. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Ja, het maakt niet uit wat je hebt laten zingen. El Giro. Een plaat die al heel lang in ons bezit is. Uit 1976, de LP heet Glow. Bekend geworden door Elton John. En we gaan niet appels met peren vergelijken. Maar ik vond dit wel een hele mooie uitvoering. Het was jouw liedje. Jouw liedje van Pietje. Your song.

Het eerste uur hebben we wat platen gedraaid uit de jaren 70. En ik denk, we gaan dat ook in het tweede uur even doen. Natuurlijk een schitterend begin. Met Al Jarreau. En zometeen hebben we nog een cover. Van iemand waar we wel eens heel veel platen van draaien in Hollywood Swinging. Candy Staten. En zij durft het aan om een nummer te zingen van Elvis Presley. En je weet het, zondag 27 september. De Hollywood Laser Revival in de club. Het gaat hard met de kaarten. We zijn 65% uitverkocht. Maar ze zijn er nog. Kijk even op de site van de club. And buy your ticket. We gaan los vanaf 14 uur, 2 uur in de middag. Oké, ga ervan genieten, want we hebben een hele mooie plaat het komend uur. Je hebt er alleen gehoord en hier is nummer 2.

Jij kunt goed zingen, meisje. Candy Staten. We gaan nog één cover draaien. En je moet wel van goede kwaliteit zijn. Want anders ga ik die plaat echt niet onder de naald leggen. Een van onze favorieten in Hollywood Swinging. Lou Rawls. Maar dit is hij niet. Dit is Bill. En wie is Bill? Bill Fredericks. Nou, Bill, doe je best. Nou, ik ken de plaat, dus hij is top. You'll never find another love like mine.

Hij was een van de leden van de Drifters. Verliet de Drifters en ging op solo tour. Dit was een van zijn hits.

Dat is niet oud geworden, 57 jaar. Slechts deze man die die plaats zong van Lou Rawls. Bill Kendricks. Hier zijn de Four Tops.

Wat heerlijk om dit te mogen draaien in Hollywood Swinging. The Four of Us, The Four Tops. Het wordt steeds cooler. Want dan ben je het eerst in de gang. Het is cool in de gang.

Ik kan eigenlijk best op een andere snelheid. Maar meestal kan dat maar een klein stukje in de plaat. Here is Cherish!

love you. I love you just where you are. Dat vind ik een mooie gedachte. Ook al word je ouder, verander je. Maar het blijft hetzelfde. De liefde die in het hart zit, gaat nooit veranderen. En je heeft geen facelift nodig. Of extra botox spuiten of whatever. Dit heeft er misschien ook wel een beetje mee te maken.

I can't get by without you. Zonder jou beland ik in de jungle. Toch weer uit de jaren 70. Draaiden we in een Chivago deze. En hij ging mee naar de Hollywood. Vandaar dat we heel veel dubbele platen hebben in de collectie.

I can't get by without you. We gaan een plaat draaien die wij altijd draaien op de Hollywood Revival. En wat is er mooier als je daar staat en je draait deze plaat, dat honderden mensen mee gaan zingen.

Boys Town Gang. You're just too good to be true. Je bent te mooi om waar te zijn. I can't take my eyes off you. Dames, het is maar goed dat er spiertjes aan mijn ogen zitten. Anders zouden ze eruit rollen.

Hélas, the show is over! Ik ga je nog een hele mooie zondag toewensen. Pas goed op jezelf deze week. En vergeet het niet, hè. Zorg dat je erbij bent. Op zondagmiddag 27 september. Eerst Hollywood swingen en daarna naar de club. Voor kaarten kijk je even op de site van de club.

0: Lembreugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overijssel woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overijssel vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. 3 rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziek. Radio SMB 100. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel. Met Marion Del Prado.
6: I have a dream. That one day.

0: not created equal.
1: Goedenavond allemaal, het is 14 september. Nou, ik heb dit weekend heel weinig gedanst. Misschien ga je dat in mijn muziek terugluisteren. Misschien ook niet. Er worden weer 2 uurtjes Caribisch Carousel. Dit is dus Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel. En ik ben er tot 9 uur.

Ja, en over hoop heeft Albita het. Een dame die ik toch al wat jaren volg en ook af en toe weer nummers tegenkom waarvan ik denk, ja, die ga ik weer draaien. Nou, dit is Caribisch Carousel. Het kan zijn dat er inmiddels ook luisteraars in Oorschot en Best meeluisteren. We zijn langzaam maar zeker bezig om de programma's bij elkaar te vegen in het kader van een streekomroep die volgend jaar gaat plaatsvinden. En nou, als je nog nooit naar dit programma hebt geluisterd, het is een programma waar voornamelijk muziek van de westkant van de aarde wordt gedraaid. Soms ook wel een beetje Afrikaans. En het is positieve muziek. Het is oude muziek van de maestro's van Cuba. Maar ook moderne muziek. Het zijn veel genres. Op dansscholen wordt van alles en nog wat geleerd. Op feesten wordt ook van alles en nog wat gedanst. Dus in dat kader probeer ik de muziek uit te zoeken. En als je Spaans verstaat, dan hoor je meestal wel wat thema's, wat gedachten van mij in het programma. De volgende is Hypocrisia. Ik heb een hekel aan die eigenschap. Mooie nummer van Afro-Cuban All-Stars met Felix Baloy.

onaangename eigenschap, vind ik dat. Maar ja, er wordt overal over gezongen, dus dat is fijn. Ik zei het in het eerste uurtje al, of in het begin van het programma bedoel ik, dat ik weinig gedanst heb. Nou, dat kan resulteren in een wat rustiger programma. Of juist een programma met muziek, met energie. Het is geen dansprogramma, geen dansluisterprogramma. Ik probeer toch altijd wel energie in de nummers te brengen. Maar ja, er is ook rust. En als je de hele dag gewerkt hebt of je zit te eten, dan is het gewoon fijner dat je lekker een beetje relaxe muziek kan horen. Wat gebeurt er altijd in al die uitzendingen die ik heb? Want het is elke week anders. Ik heb ook elke week andere muziek. Soms lukt dat beter dan de week daarvoor. Dan heb ik een beetje keuzestress uit wat ik dan voor muziek wil draaien. En het zijn maar 12 nummers per uur. Dus dat is altijd te weinig. Ik heb wel eens gevraagd naar 3 uur, maar dan moet ik zoveel voor gaan bereiden dat dat ook weer lastig is. Afijn. We gaan door met een nummer. Ja, ik heb het heel vaak over AI. En daar kom ik straks nog even over terug. Ik denk ook dat het mogelijkheden geeft voor muzikanten. Want ja, je hebt geen band nodig. Je kan instrumenten laten spelen of zelf instrumenten spelen. En dan een band samenstellen. Nou, dit nummer, ik weet het niet of het nou AI is of niet. Ik vind het in ieder geval een mooi nummer. En vooral omdat er ook violen in voorkomen.

Ja, want dan probeer ik ook meestal wel gewoon wat gevarieerdere muziek te laten horen, ook qua instrumenten. Nou, ik weet het niet. Er is een hele rij DJ's die bij zo'n nummer staan. Dus er zal vast wat gerommeld worden met AI. Maar ja, die AI geeft je ook veel meer mogelijkheden, zoals ik net zei. Als je zelf kan zingen, dan kan je jezelf inzingen, zoals dat heet. Als je zelf muziek maakt, kan je muziek maken, zoals dat heet. En zing je slecht, dan kunnen ze... Kan AI gewoon heel vaak je stem, kan je heel vaak je stem inladen en dan maakt hij er toch nog iets van. Ik denk dat heel veel mensen slecht zingen en dat de muziek misschien wel vaak zelf gemaakt wordt. Maar mijn dochter is zangeres, die zou dit denk ik nog niet willen. Want als muzikant is het natuurlijk wel een beetje lastig, want optredens en zo, ja. Tenzij mensen gewoon heel erg van live muziek houden. En dat is gelukkig nog zo. Maar daar moet je wel voor betalen. De volgende is een bachata.

Cha-cha thuis, die horen ook thuis in dit programma. Want op alle dansfeesten worden er wel bachata's gedraaid. Ik kom straks even terug weer op dat AI. Voorlopig een lekker nummer. Kwam ik ook weer tegen van Gilberto Santarossa en Choco Horta. Speciaal voor Wilbert. Mijn radiomaat die op Bonaire zijn programma inmiddels heeft.

0: Se acabó el guateque, Choco.
1: Ik kreeg hem ooit doorgeschoven van Wilbert. Wilbert draaide toen nogal met mij samen dit programma. En hij draaide ook als DJ. Ik kan nooit zo goed uitleggen wat ik bedoel met kwaliteit. Als mensen bij ons, DJ's bij ons zich aanmelden, dan zeg ik altijd, ja, ik wil kwaliteitsmuziek. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van je smaak. Maar er zit toch ergens wel een grote gemene deler. En dat heeft toch met de inhoud van de muziek en de muzikaliteit te maken. Dus Gilberto Santa Rosa en Choco Horta. We hadden het net over AI en ik kreeg wat informatie toegestuurd en wat nummers. Want binnen het Salsa-circuit lopen natuurlijk ook een heleboel muzikanten rond. Eigenlijk niet getalenteerde muzikanten die niet bekend zijn. Mensen die thuis dingen doen en zo. En het is altijd lastig als je dus dan geen orkest kan samenstellen. En trouwens, het hebben van een orkest is sowieso in deze tijd heel moeilijk. Want je moet dan wel heel veel optredens hebben. Nou, heel veel mensen hebben met de tegenwoordige mogelijkheden van AI natuurlijk mogelijkheden zat. Ik heb van Ramfi Eduardo Fermin heb ik een aantal nummers gekregen. Hij is muzikant. Hij speelt piano, gitaar, akoestisch, elektrisch, basgitaar, bongo en conga. En zijn zoon drumt. Nou, dan zijn er natuurlijk nog de raspa en het hout. Maar dat kan je als muzikant meestal wel. Tenminste in dit genre. Hij is ooit begonnen om het eens uit te gaan zoeken. En heeft inmiddels een aantal nummers op Spotify staan. Ik heb er eentje toegestuurd gekregen. Toen ben ik gaan zoeken. Nou, uiteindelijk weet ik nu al zijn nummers te vinden. Die ga ik de komende maanden ga ik die draaien. En het is gewoon echt wel heel leuk als je op die manier toch muziek kan maken. De teksten worden geschreven. De muziek is dus ook zelf op een paar instrumenten na is die zelf gemaakt. Het enige wat ontbrak waren zangers. Maar goed, AI heeft vreselijk veel mogelijkheden om eigenlijk samengevat 3 mogelijkheden om stemmen te genereren. Je kan je eigen stem inzingen. Je kan jouw stem een aantal keren laten opnemen en dan genereert AI daar wel een mooie stem van. En je kan een volledig nieuwe stem in zo'n nummer zetten. Nou, afijn, ik denk dat veel mensen aan het experimenteren zijn. De volgende is een bachata en de tekst sprak mij ook heel erg aan. Ramfi, ik ga je nummers draaien. Het is stop, even wachten. Het nummer heet Eerlijkheid Bachata. En ik zou zeggen, als je meer nummers van hem wil horen, dan ga naar Spotify, Ramfi Eduardo Fermin. En daar staat een hele rits.

Dus in deze zijn de muziek is gewoon gecomponeerd, is gemaakt. Is gewoon door iemand erin gezet. En ik weet dat de zang wat moeilijker was. Maar het is toch wel grappig, want je kan heel veel teksten natuurlijk in kwijt. Het is gewoon makkelijker combineren dan als je met mensen zit. En afijn, het is hartstikke leuk dat op deze manier toch mensen die thuis zitten te musiceren in de lucht komen. Ramfi Eduardo Fermin. Je kan hem zoeken op Spotify. De volgende is weer een mooie. En dat is er eentje van de CD die waar ik het vorige week over had. Amor y Salsa van Pablo Milanés. De 80ste verjaardag. En die CD is gemaakt met heel veel artiesten. En deze is met Aimé Nuviola, ben ik ook een fan van. En Gonzalo Rubalcaba. Die naam heb ik altijd zo moeite mee. Ik ga niet meer praten.

niks over te zeggen over die nummers en ook die van vorige week. Echt prachtige cd's. Het zijn 2 cd's, dus ben er voorlopig nog niet op uitgedraaid. Voor de mensen die vorige week niet geluisterd hebben, Pablo Milanés is een hele bekende Cubaanse zanger en dichter. Hij is in 2022 in Madrid overleden, dus hij heeft eigenlijk toch nog wel lang geleefd in deze tijd. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Cubaanse Nueva Trova. En dat was samen met Silvio Rodriguez en Noel Nicola. Conservatorium heeft hij natuurlijk gedaan. Hij is eerst met gospel en soul bezig geweest. En na zijn militaire dienst ten tijde van de Vietnamoorlog, waar Cuba een rol speelde, is hij muziek gaan maken met sociale thema's. Nou, het is iemand die ook heel veel op de achtergrond muziek heeft gemaakt voor een aantal mensen. Mooi, en zoek het maar eens op internet wat voor iemand het is, want anders wordt het een praatprogramma. In ieder geval een hele mooie cd. Salsa is. Nou, dan ben ik het even kwijt. Maar ik zal hem zo nog even herhalen. En dan kan je hem vinden op Spotify en andere platformen. Nu gaan we naar een grappige cover. Want Andy Montañez is een Puerto Ricaan. En je dacht toch niet dat hij ook...

Ja, en dat nummer zoals ik het kende ging over Havana van Manolito y su Trabuco. Deze keer dus over Puerto Rico door Andy Montañez en Voltio. De volgende is een nummertje van een band die op het ogenblik vrij vaak live te zien is. Een leuke band is het, Trio Septepto Trio Los Dos. Ze zijn 11 oktober in de kerk in Bemmel. Bij, hoe heet dat, Jesse Salsa Salon. Het is een, ik zou daar naartoe gaan. Ook als je niet van salsa houdt, is het gewoon een ontzettend leuke band om te luisteren. Ze hebben, Juan de zanger is ermee gestopt door gezondheidsredenen. En ze hebben inmiddels een nieuwe Cubaanse zanger. En is echt gewoon een leuke band. Ik ga een nummer draaien waarin je nog Juan hoort, dus de oude zanger. En de titel kan ik nooit uitspreken, want die staat Que me eloquescas toe. Ik heb het vaak geprobeerd, lukt nog steeds niet. Ze gaan het jullie zelf wel vertellen. In Bemmel dus, 11 oktober, in de Theaterkerk.

En we zijn alweer in de laatste 10 minuten van het eerste uurtje Caribisch Carousel beland. Dat houdt in dat waarschijnlijk dit nummer uitdraaien en dan nog één nummer. En dan hoop ik dat jullie blijven luisteren na de klok van 8 uur. Want dan ben ik er nog.

Ja, de laatste tijd ook vaak opgetreden in Boven de Rivieren. En het is echt een gezellige band. 11 oktober in Bemmel.

Nou. Nee, ik denk dat ik nog een half nummertje straks ga draaien. Dit wist ik ook niet. Het is een Cubaanse uitdrukking. Que bola. Ik dacht altijd, waar hebben ze het over? Maar het betekent gewoon, hoe gaat het? Sonero All Stars weer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners, en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel. Met Marion Del Prado.
4: I have a dream. That one day...

Ja, en ik laat hem toch altijd wel een stukje doordraaien, de jingle van ons programma, want hij is nog steeds geldig deze tijd. Afijn, we zijn er weer. Tweede uurtje van Caribisch Carousel, de Radio Zonnebreugel. Ik ben er tot 9 uur en in het tweede uur gaan we meestal wat zwerven over, zoals ik dat noem, het salsa dansfeestenpad. En dat houdt in dat wat andere genres wat meer aan bod komen.

Ik weet niet, volgens mij Stanley Clementina is volgens mij een Antilliaan. Ik weet niet. Hij heeft volgens mij ook een band die wat compa-muziekachtig maakt. Nou, deze kwam ik tegen en ik draai hem niet zo vaak, omdat hij gewoon natuurlijk grijs gedraaid is, maar dan toch vandaag.

prachtige versie, het origineel, behoor ik eigenlijk te draaien. En niet deze bachata. De volgende is weer een nummer van Ramfi Eduardo Fermin. En ik heb daar in het eerste uurtje al veel over gezegd. Het is een muzikant die met AI aan het experimenteren is. Hij speelt heel veel instrumenten, dus de muziek is gewoon allemaal zelf gespeeld. En nou, dan kan je met stemmen en zo kan je toch wel een heel eind komen. Daar komt ie. Hij heeft zijn eigen stem heeft hij wel heel veel ingeladen. En daar maakt AI dan wel iets leuks van. Maar hij kan veel spelen, alleen niet zingen. Tenminste, in het echt.

pavimento toe. Maar dat zou goed kunnen. Ja, leuk. Ik zie toch wel een hoop mogelijkheden als je thuis maar op je gitaartje en je dingetjes zit te pielen. Nou kan je het gewoon lekker bij elkaar zetten. En daar komt dus gewoon iets hartstikke leuks uit. Want dit soort nummers kan je op feesten als DJ natuurlijk draaien. De volgende gaat over Malaga. Het is een beetje slow bachata. Ik ben bijna weg. Ik ga in oktober naar Malaga met een organisatie die heet Dance for Two. Je moet zeker eens op hun website gaan kijken. Ze hebben echt heel veel reizen. Qua organisatie kan ik ze 100% aanbevelen. Veel ervaring hebben ze. Nou, ik ben ook al heel vaak met reizen van hen mee geweest. En met mij nog een heleboel andere mensen. Ze zijn op Ibiza. Ze zijn in Malaga dus. Ze gingen naar Havana, maar dat staat nu even on hold. Zodra dat weer kan, dan gaat dat zeker door. Dan heb je twee feesten. De Bizemortal in december. Dat is in Bizemortal een noemen ze special edition. Daar zijn allerlei workshops en er komen allerlei oud reizigers van hun ook. Dan heb je de Viva Cuba Bizemortal in maart. Dat is geweldig. Ze zijn met heel veel Cubanen. Is echt een totaal Cubaans weekend. Dan is er een nieuwe reis. En die is van 30 maart tot 10 april. En dan gaan ze naar Suriname. En daar kunnen slechts 30 mensen mee. Dus als je dat wil, moet je gauw boeken. Het is ook weer een dans en een reis. Een reis, zoals je dat dan noemt. Het is een combi. Maar dansen wordt er zeker gedaan. En ik denk dat het een hele goede zet is om in Suriname ook zoiets te beginnen. Nou, dan gaat hij ook nog wel eens tussendoor weekenden naar Barcelona. En dan is er natuurlijk ook volgend jaar weer in mei Ibiza. Kijk op hun website, dance en dan 42.nl. En dan kan je alle informatie vinden. En ik kan je ze ten zeerste aanraden. Malaga.

volgens mij is de reis naar Malaga ook nog niet helemaal vol. Dus als je snel bent, dan kan je de laatste plekken nog voor elkaar krijgen. Bemachtigen, wilde ik zeggen.

Ja, genieten van het leven. Dat is soms heel makkelijk en soms ook niet. Maar geld is daar toch wel een heel lekker makkelijk middel voor. Nou, en voordat ik een lokale artiest van, ik denk Bonaire, ga draaien, wil ik ook nog even wat zeggen over een dansreis in januari naar Curaçao. Dat is van 20 tot 28 januari. Erg leuke reis ook. Ik ga daar zelf aan mee. En ja, ook daar wordt gedanst en wordt van het eiland genoten. Dus dat is een beetje dezelfde combi. Er zijn dagelijks workshops en nou, er wordt natuurlijk het een en ander op het eiland bekeken. Curaçao is erg hot op het ogenblik. Het is, ja, het zijn veel Nederlanders, maar het lijkt me gewoon wel leuker om met zo'n reis mee te gaan. Ik heb natuurlijk op Curaçao gewoond, maar toch ga ik met deze dansreis mee, want soms zie je toch weer andere dingen die je weer niet gezien hebt. En ik vind het fijn dat ik ook lekker gewoon 's morgens kan dansen. De volgende is dus een lokale artiest. Oké, okay, en dan moet nog even de naam natuurlijk van die organisatie waar je die kan vinden. Dat is het Dance Travel Agency. Op die manier kan je hun vinden op internet. Dance Travel Agency. De volgende is van Semi Marten heet zij. Ik heb het nummer toegestuurd gekregen van Wilbert. Wilbert is mijn maat, radiomaat, die nu op Bonaire zijn eigen programma heeft. Dus ik denk dat het een Bonaireaans is trouwens. Het is een beetje kompa-achtig. Het is een beetje heel erg kompa-achtig. Allee.

tegenkomen. Ze zitten Shazammen of op Facebook of op Spotify. De muziek, hoe men dat op de muziekplatform. Ze heet Semi Marten. En ik denk dat ze van Bonaire komt. Dit vind ik zo'n lekker nummer. Ik denk ooit een keer van Elze gehad te hebben. Die valt daar.

0: Ja, mooi nummer vind ik het. Als je net ingetuned hebt, of toevallig een poosje zit te luisteren, je luistert dus naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zon en Breugel en ik ben Marion del Prado. Ik ben er elke maandag live. En ja, ik probeer een hele grote variatie muziek aan te bieden vanuit het wat we dan noemen salsa-circuit. De muzikanten die in het salsa-circuit bekend zijn, zijn net zo groot als de mensen uit de jazzwereld. Dus echt heel veel oude maestra's, natuurlijk ook uit Cuba en zo. En ik hoop dat er altijd wel iets van je galing bij zit als je zit te luisteren. De volgende weet ik echt niet waar ik die nou weer heb ontdekt, maar het is een nummer van Alexander Abreu en José Alberto. Even kijken, daar komt hij. Oh nee, dat was een andere José Alberto. Hij wordt, die bril, dat is het waarom ik elke keer. Hij wordt elke.
1: Alexander Abreu.
0: Wat staat er nou? Rui Senor. Het is niet de José Alberto die we kennen. Hij heeft ook een hele andere stem.

Een nummer heb ik nog nooit gehoord. En die José Alberto, dat is dus, die wordt genoemd El Ruiseñor. Nog een nummer van die cd van Pablo Milanés, Amor y Salsa. En deze heet Martinal. Samen met Ismael Miranda.

Pablo Milanes, Amor y Salsa. Hele mooie, zijn twee cd's trouwens. Hele mooie cd's, blijft er nog wel wat van draaien. We gaan eventjes naar Puerto Rico. Want die moet natuurlijk ook een beetje aan bod komen in de muziek. En dat wordt

Dat ons programma op zaterdagavond tussen 1 en 3 via de FM terug te luisteren is. Dus als je in je auto zit en je komt van een feestje, bijvoorbeeld uit Helmond, en je komt in de richting van Zonnebreugel, dan zou het kunnen zijn dat je mij kan horen. Verder kan terugluisteren natuurlijk altijd op Mixcloud en Soundcloud. En Mixcloud kan je bereiken via onze website radiozonenbreugel.nl. En Soundcloud moet je gewoon even zoeken.

Ja, Ravi Lewiet. Ik zag net twee boodschappen voorbij komen die wel interessant zijn. Dat is 23 oktober is Rolf Sanchez in de FNR. En 26 september is Mama Afrika in de FNR hier in Eindhoven. Of daar in Eindhoven, want ik ben natuurlijk nu in Zonnebreugel. Maar dat zouden wel eens twee hele leuke concerten kunnen worden. Ik heb van mijn vriendinnen gehoord dat Rolf Sanchez erg goed is op het ogenblik. Qua stem en zo ook, dus de moeite waard. Waar zitten we? We zitten een kwartier voor het einde van het tweede uurtje. We gaan even kijken, nu door naar een Cubaan weer. En dat is Conjunto Son 14. Ik ga hem even terugzetten.

voordat we er alweer door zijn, nog even een agendatip. Een van onze huis-dj's, DJ Nani, die draait op verschillende plekken. Ze draait komend weekend natuurlijk bij Skifit Salsa Sunday samen met DJ Marlon uit Tilburg. En een hele leuke workshop merengue. Dus daar zou ik zeker komen. Om 4 uur beginnen we. En dan is er Dansen voor Cuba. Dat is, even kijken welke dag. Zaterdag 26 september in Kerkrade. Dan is ze gast-dj bij een van onze bachata-avonden. En ze draait ook nog 27 september op een zondag bij Elst. Bij Soy Cuba. Dus als je haar wil horen draaien, dan kan je daar ergens terecht. Informatie kan je vinden op haar Facebook.

Nog 7 minuten. En zoals ik het zei, komende zondag bij Skif It's Also Sunday. DJ Nani en DJ Marlon. En Marlon met een hele leuke merengue workshop die van 4 tot 5 plaatsvindt. En van 5 tot 10 hebben we Fiesta. Je kunt ook gewoon komen kijken. Dat is lekkere Surinaamse.

Ja, wat heb ik verder nog te zeggen? Eigenlijk niks meer. Altijd nog een heleboel, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Het is nog 7 minuten. Ik ben te vinden op Facebook. Caribisch Carousel is ook te vinden

Voor de rest denk ik bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het weer gezellig vonden. En ik hoop dat jullie de muziek ook weer fijn vonden. Ik ben er natuurlijk volgende week weer live. En nogmaals, als je terug wil luisteren, dan kan dat via Mixcloud of via Soundcloud. Mixcloud kan je bereiken via de website van Radio Song in Breugel. Moet je naar beneden scrollen en dan zie je terugluisteren. En dan klik je op Caribisch Carousel. En dan wijst het zich vanzelf. Bij Soundcloud moet je even zoeken naar Caribisch Carousel. Ramfi, Eduardo, Fermin, bedankt voor je bijdrages. Ik zal het voortzetten de komende maanden. Heel veel succes met het produceren van de nummers. En voor de rest, iedereen die mij tips geeft, ben ik ook altijd heel blij mee. Daardoor kom ik toch weer in andere muziekcollecties terecht. En dat helpt aan de variatie van het programma. Ik denk dat ik alles gezegd heb. Tot volgende week. En ook een hele fijne week toegewenst. Sutil,

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners, en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
8: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Twee uur lang het beste uit de country, van gloednieuw tot tijdloos. We openen dit uur groots met drie nummers van een artiest die we van harte kunnen aanbevelen. We horen het origineel van de week van een van de grootste culthelden uit de country. En Kimmy Bitter is met Bittersweet het album van de maand.
1: Warm aanbevolen.
0: We trappen af met drie nummers van Leon Maiken, zoon van Bosnische vluchtelingen die opgroeiden aan de golfkust van Florida. Hij ruilde een studie in New York in voor een baan op de vissersdokken, tot hij besloot het toch in Nashville te gaan proberen als singer-songwriter. Maiken schrijft rauwe, wegverslindende songs over hotels, tankstations en het leven onderweg, in de traditie van Towners Van Zandt en John Prine. We hoorden Falling Short, nu nog Honey Bee en Road Dog Express.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke song. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene. More, More, More is een mooi voorbeeld van haar tijdloze, Patsy Cline-achtige geluid.

Jenny Paulette brengt met Maggie Song een verhalend, bijna nostalgisch liedje vol beeldende fragmenten, zoals de titel al doet vermoeden. Paulette staat bekend om haar Texaanse roots en haar authentieke, ongepolijste benadering van country. Het nummer ademt de sfeer van herinneringen en dierbare bezittingen.

0: de original van deze week.
1: Hickory Wind verscheen in 1968 op Sweetheart of the Rodeo van The Byrds. Het album waarmee Gram Parsons country en rock definitief samenbracht. Parsons overleed al in 1973 op 26-jarige leeftijd. Maar geldt tot op de dag van vandaag als een van de grote grondleggers van de alt-country. In het tweede uur horen we hoe een andere artiest dit nummer vandaag de dag interpreteert.

De Canadees Dean Brody is al jaren een vaste waarde in de country van zijn thuisland. Met talloze nummer 1 hits en Canadian Country Music Association Awards op zijn naam. Keeping Up With The Joneses komt van zijn 10e studioalbum, een mijlpaal die zijn lange en constante carrière onderstreept.

Aan muziekblad Rolling Stone vertelde Parton ooit dat de inspiratie voor Just Because I'm a Woman kwam uit de ruzie met haar man Carl Dean. Toen vlak na hun huwelijk bleek dat Parton daarvoor ook relaties had gehad, was Dean geschokt, terwijl hij meende dat zijn eigen eerdere relaties geen probleem waren. Moet je net Parton hebben, die pakkend en uitdrukkingsvol haar weerwoord in een country hit verpakt. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman, was in de jaren 60 nog best een statement. Het lome country ritme, de zeurende steelgitaar en Parton's heldere zangstem met de kenmerkende twang. Maar in dit lied, ook met een ingehouden zucht, verraadde haar teleurstelling in Dean.

De Washboard Union is een Canadese band uit Alberta die bekend staat om energieke feestelijke country met een flinke dosis humor. Whiskey Wings is precies zo'n meezinger, gemaakt voor een avond met vrienden en een koud glas. Come on.

0: wasted.
1: Bertolf Lentink, beter bekend als Bertolf, is één van de bekendste Nederlandse singer-songwriters. Met een sound die leent van folk, country en pop. Hij scoorde eerder een hit als Come Easy Go en blijft met Love So Well trouw aan zijn warme, melodieuze signatuur.

Ook de Hillbilly Moonshiners vertegenwoordigen de Nederlandse country scene met verve. Deze band staat bekend om energieke liveshows en een repertoire dat luisteraars letterlijk de dansvloer opjaagt. Precies wat Shut Up and Dance With Me belooft.

0: dit was het blokje country uit eigen land.
1: Grey Delisle is behalve singer-songwriter ook een veelgevraagd stemactrice in animatiefilms en games. Maar in de muziek kiest ze voor eerlijke ingetogen Americana. There's the Door past in de traditie van kwetsbare persoonlijke songwriting.

Nog een track van het album van de maand. Don't Talk to Strangers komt eveneens van Bittersweet en laat de retro Westkust sound van Kimmy Bitter, geïnspireerd op Palm Springs en de jaren 60, opnieuw goed tot zijn recht komen.

Kylie Rose is een opkomende naam in de country, die met eenvoudige beeldende songwriter weet te overtuigen. Nebraska is een sfeervolle single die de wijsheid van het Amerikaanse platteland oproept.

We sluiten het eerste uur af met Paige Pleasants en Make Mine Country van haar album Swamp Water. Een titel en sound die precies aangeven waar ze vandaan komt. Het moerasland van Louisiana, met alle country-invloeden die erbij horen. Dit was het eerste uur van Crossroads, met Leon Maiken als opener. Kimmy Bitter met het album van de maand en Dolly Parton als act van de maand. Blijf luisteren, want in het tweede uur staan we uitgebreid stil bij Dolly's levenswerk, komt songwriter Bob McDill langs via drie artiesten die zijn songs vertolkten en maken we kennis met Nicole Croteau. Tot zo.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schiphol-plannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
5: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We gaan uitgebreid terug in de tijd met Dolly Parton. Laten horen hoe 3 artiesten het werk van songwriter Bob McDill hebben vertolkt. En ontmoeten we de spicy western klanken van Nicole Croteau. Will Mosley is de Amerikaanse singer-songwriter die via American Idol bekendheid kreeg en sindsdien zijn eigen weg vindt in de country. Drink, Drink, Drink is een luchtige feestelijke single die goed past bij een avond onder vrienden. Dat was de aftrap van het tweede uur.

Dolly Parton groeide op als vierde van 12 kinderen in een arm gezin in de bergen van Oost-Tennessee en groeide uit tot een van de invloedrijkste artiesten die de country ooit heeft voortgebracht, met meer dan 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Down from Dover is een van haar meest aangrijpende songs over een ongehuwde moeder die door haar familie wordt verstoten, bijzonder gedurfd voor de late jaren 60. Light of a Clear Blue Morning schreef ze juist als een hoopvol lied over een nieuw begin. Geschreven op het moment dat ze haar samenwerking met Porter Wagoner beëindigde om solo verder te gaan.

Nog een track van het album van de maand. Over You van Kimmy Bitter, met onder meer een verrassende mondharmonica die het nummer een extra, weemoedige laag geeft.

Ella Langley schreef dit nummer zelf en stuurde het naar Morgan Wallen, die meteen enthousiast was. Ze zongen het voor het eerst samen live tijdens Wallens tour, voordat het officieel uitkwam. Het is hun eerste samenwerking en staat op de heruitgave van Langley's album Dandelion.

Don't Know When to Stop combineert Gracie Abrams' kwetsbare intieme schrijfstijl met Marcus Mumford's herkenbare warme stem. Een samenwerking die grenzen tussen genres opzoekt. Precies zoals bij Crossroads past. Een mooi voorbeeld van hoe folk, country en singer-songwriter muziek elkaar steeds vaker vinden.

Benjamin Todd, bekend van zijn rauwe autobiografische songwriter, brengt hier zijn eigen versie van Hickory Wind. Eerder hoorden we het origineel van Gram Parsons uit 1968. Mooi om te horen hoe een song van bijna 60 jaar oud nog altijd nieuwe artiesten weet te inspireren.

Old Crow Medicine Show. De band die ooit de Wagon Wheel wereldberoemd maakte, werkt hier samen met Evan Felker, bekend als frontman van de Turnpike Troubadours. Een samenwerking tussen twee gezelschappen die allebei diep geworteld zijn in de Americana-traditie.

0: Kees de Haan. Crossroads.
1: Kane Brown geeft hier een eigentijds mannelijk antwoord op Shania Twain's klassieker Whose Bed Have Your Boots Been Under? Uit 1995, die destijds haar eerste grote hit was. Twain, die het origineel destijds medeschreef, is zelf te horen op deze nieuwe versie.
2: Here we go.

Hayley Hutchinson brengt met Splinters een kwetsbaar, beeldend nummer, waarin de titel symbool staat voor kleine, pijnlijke herinneringen die blijven steken. Haar stijl combineert singer-songwriter intimiteit met een subtiele country-invloed. Hutchinson is een van de vele jonge stemmen die momenteel de Amerikaanse indie-country scene verrijken. Een ingetogen, persoonlijk moment in de uitzending.

Mexico. In de spotlight staat Nicole Croteau, opgegroeid in Whitefish, Montana, en inmiddels woonachtig in Nashville. Haar vader is Frans-Canadees. Haar moeder komt van Puerto Rico. En de twee werelden komen samen op haar album Mountain Mamacita. Latin ritmes die botsen met een Montaans country hart. Last Night in Mexico met de Roman Alexander is daar een mooi voorbeeld van. Net als Ami Fijo San Juan, een eerbetoon aan haar Puerto Ricaanse wortels.

We sluiten de tweede uur af met Lainey Gardner, die eerder veel aandacht kreeg met covers op social media en inmiddels haar eigen pad als artiest bewandelt. Bye Bye is een mooie herkenbare afsluiter. Dit was Crossroads voor deze week. We stonden stil bij het levenswerk van Dolly Parton. Hoorde hoe Bob McDill al decennia lang de country van songs voorziet, maakte kennis met de spicy western van Nicole Croteau en opende met de warm aanbevolen Lian Maiken. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karmans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.

muziek kan een gewone minuut veranderen in een moment dat je bijblijft. Niet door iets groots te doen, maar door precies de juiste snaar te raken. Een stem, een tekst of een melodie kan ineens dichtbij voelen. Alsof je even wordt herinnerd aan iets wat je niet bewust zocht. Fijn dat je luistert. En welkom bij Dream Sessions.

0: ago. Achter iedere stem zit een mens met een eigen verhaal. Dat verhaal hoor je niet altijd letterlijk, maar het zit in de manier waarop een zin wordt gezongen. Een kleine aarzeling kan meer zeggen dan een perfecte uitvoering. Daar ontstaat het verschil tussen een lied dat goed klinkt en een lied dat je werkelijk raakt. Die grens is klein, maar je voelt haar onmiddellijk.
1: Oh.

Er zijn melodieën die je niet bewust onthoudt en toch nooit helemaal vergeet. Ze blijven ergens op de achtergrond aanwezig, tot een patroon genoeg zijn om ze terug te halen. Dan komt niet alleen de muziek terug, maar ook wat eraan verbonden is. Een plek, een persoon of een gevoel dat met die klanken is meegereisd. Muziek bewaart daarmee meer dan alleen.

0: is precies voor woorden wat je voelt. De muziek is hetzelfde gebleven, maar jouw leven heeft nieuwe betekenissen toegevoegd. Dat maakt luisteren iedere keer weer persoonlijk.
1: Dit is Dream Sessions. Dream Sessions. Love songs. Love songs.

0: muziek hoeft niet altijd ergens naartoe te werken om je vast te houden. Een rustige melodie kan juist kracht krijgen doordat ze niets forceert.
1: I'm waiting now, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us. Before we learned our truth too late.

De muziek gaat straks verder zonder ons. Maar wat ze heeft losgemaakt kan nog even meegaan. Een zin kan blijven hangen, een melodie kan later opnieuw in je gedachten verschijnen. Misschien krijgt één van deze nummers daardoor vandaag nog een heel andere betekenis. Want luisteren eindigt niet altijd wanneer de muziek stopt. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opspraak...